een mooie dag. Nou, dat... Dat wordt het zeker. Ik heb even naar de weersverwachting gekeken. Het wordt vandaag hartstikke mooi weer. Vanochtend heel veel zon. En vanmiddag 20 tot 24 graden. Nou, word je even wakker met het laatste weer. De weersvoorspelling. Goedemorgen trouwens. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En deze week een nieuwe prijsvraag. Dat gaat over Dickie Dick. Oh, die film gaat hartstikke goed in de bioscoop. Maar ook op Netflix zag ik. Stond hij op nummer 1, de film van Dickie Dick. Dus wil je nou een prijs winnen, dan moet je zeker even blijven luisteren. Leuke liedjes. De platenkast natuurlijk. En nou, misschien wel jouw berichtje op de radio. Blijf lekker luisteren.

Fever Dream van Alex Warren bij Hallo Kids Radio. Nou, dat is niet een nieuw liedje meer, want die is al een tijdje op de radio natuurlijk. Maar ik heb nu, dat doen we altijd om 17:15, een hartstikke nieuw liedje. Ik was gisteren nog een beetje aan het twijfelen, wat zullen we doen? En opeens gisteravond, toen zag ik opeens een nieuw liedje. Die had ik nog niet eerder gehoord. En ik werd er meteen vrolijk van. Ik ga hem opzetten. Het is namelijk de allernieuwste van Billy Dans en Tino Martin. En het liedje heet... Ik hoor niks geks. Nou, ik ook niet. Sterker nog, ik word er vrolijk van. En ik hoop jij ook.

Meadow is niet te stoppen. Ja, dat is een beetje gek dat ik dat zo zeg. Maar Meadow die gaat weer een nieuw liedje maken. En die is dus unstoppable. En dat was het liedje wat je net hoorde van Stay Tunes. Nou, snap je dat nog? Wat misschien wel heel duidelijk is zometeen, tussen alle leuke liedjes door, een verhaaltje van Sprookjesboom. Want wat er ook gebeurt, of het nou Meadow is, of Stay Tuned op de radio, of Luna Sabella, Sprookjesboom komt altijd voorbij. Zometeen om 6:30. En die gaat het eens even hebben over Wolf. Waarom ook niet?

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods één van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij.
4: Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
5: Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
4: Ja, dat dacht ik dus niet.
5: Ah, de wolf!
4: Hier jij!
5: Blijf van me af! Ja.
4: Wat zeg je me daarvan?
5: Ga weg!
4: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben ik.
6: Wat ben jij niet verpraat, vrolijk?
4: Ja, ja, ik ben jarig en alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
5: Nee.
4: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je, tot ik tijd heb om ze op te eten?
6: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks mee smikkelen en smullen.
4: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe.
6: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
4: Kijk eens aan, de voorafjes.
7: Nee.
4: Ja. Zelfs die zeven muilslaars hielp hem niet. Hij zat weer in de klok.
7: Help.
4: Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste.
7: Help.
4: Nou, ik heb wel honger gekregen hoor, van al dat jagen.
6: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
4: Mooi, zullen we dan maar beginnen? Hey, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten?
4: Hey, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
6: Hé? Hey?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden.
4: Ja,
3: daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
4: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is niet.
8: Zeg, wat is hier aan de hand?
4: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
8: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
4: Ja.
8: Amai. En ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
6: Hey, wat doe je nou?
8: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
4: Ik wilde zo graag een geitje.
8: Wat een zuurkous, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
4: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

De wereld is mooi, hoorde Samson en Gert. En nou, dat is wel leuk, want de wereld was gisteren heel erg mooi in Lage Vuursche. Dat ligt in de buurt van Utrecht, Hilversum. En daar was namelijk het grote houthakkersfeest. Ja, ik ben benieuwd of houthakker Willem van de Efteling er ook bij was. Je weet wel, die zit dan wel eens in liedjes natuurlijk. Nou, met kettingzagen, boomstammen door midden zagen, in bomen klimmen of houten beelden maken. Het kon allemaal gisteren op het jaarlijkse houthakkersfeest in Lage Vuursche dus. Nou, daar komen ieder jaar duizenden mensen naartoe naar het bos in Utrecht om hout te bewerken. En het is echt een heel mooi feest voor kinderen. Ik heb gisteren wat beelden zitten kijken. Ik zie bijvoorbeeld een grote beer, moet je nagaan, een grizzlybeer. Die is helemaal uit het hout gesneden, maar die speelt dan gitaar. Ja, het is echt heel bijzonder. Nou ja, ik was er niet bij. Dit zijn altijd van die dagen, denk ik, oh ja, die moet ik in mijn agenda schrijven. En dan kan ik er volgend jaar wel bij zijn.

enorme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Zo, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Hallo, oh. Kids Radio.
0: Wacht even, ja, dat was niet wat ik zocht, want ik zocht eigenlijk dit.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast gaat weer open en we hebben een nieuw thema deze week. Dat is fluiten. Ja, ik kan dat niet heel goed, maar liedjes met een fluitje erin. En dat zijn er best wel wat. Ja. En ik ben op zoek gegaan naar de meest originele, maar soms ook een hele bekende. Deze week ergens, denk dinsdag of woensdag, heb ik een liedje uit de jaren 50. Met een heel bekend fluitje erin. En dan heb je ook nog dat oude liedje van Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay. En dan ja, wordt er gefloten aan het eind. Maar laten wij beginnen met een liedje uit 2011. Dat is ook alweer 15 jaar geleden. Van Maroon 5, bekende band uit Amerika. En een hele bekende zangeres, ook uit Amerika, Christina Aguilera. En die maakte toen het liedje Move Like Jagger. Moves Like Jagger. Dat gaat over Mick Jagger. Dat is dan weer de zanger van de Rolling Stones. En nou, niet dat die goed kan fluiten. Maar het fluitje zit wel door het hele liedje heen. Let op, hier gaan we. Moves Like Jagger hoor je nu op... Nee, ik kan het niet. Hallo Kids Radio.

0: Dat was Bruno Mars samen met... Oh nee, trouwens. Oh, wat stom. Ik wilde zeggen, dat was Bruno Mars samen met Suzanne Freek. Maar dat kan helemaal niet, want die hebben nog nooit samen een liedje gemaakt. Maar Suzanne Freek komt erna. Dat is een beetje stom natuurlijk dit.
1: Nou, Suzanne Freek zou dat hartstikke leuk vinden om samen met Bruno Mars een liedje op te nemen. Hoor. Dat weet ik wel zeker.
0: Dat is waar, dat denk ik ook. Alleen, Suzanne Freek zingen altijd in het Nederlands. En ik weet niet of Bruno Mars Nederlands kan verstaan.
1: Nou ja, je weet het maar nooit. Want Lowlands was bezig. Dat is een heel groot festival.
0: Ja.
1: En daar had een hele bekende DJ op, Major Lazer. En die had allemaal hele coole tracks en wat dan ook en zo. En opeens verraste die iedereen door Rutger van Barneveld aan te zetten.
0: Ja, ik had gezien dat het een soort challenge was van twee bekende YouTubers. Die dachten, weet je wat, we gaan het vragen. We gaan kijken welke DJ we zover krijgen om een Nederlands liedje in de set te gooien. En Major Lazer die stond er wel voor open, want die had het stukje gehoord. En die zei, ja, dit klinkt wel aardig. Moet wel een beetje mijn sausje overheen doen. Dus je zag ook een filmpje voorbij komen dat hij het liedje van Rutger van Barneveld een klein beetje aan het remixen was. Maar ja, ik denk dat Rutger van Barneveld heel blij was met deze twee YouTubers. Want daardoor werd hij een nog grotere hit dan dat hij dus eigenlijk al was.
1: Ja, dus Bruno Mars en Suzanne Freek, zo gek is het nog niet.
0: Nou ja, wie weet. Maar goed, niet vandaag. Want vandaag hebben we natuurlijk een hele hoop andere leuke liedjes die we gaan laten horen. En ja, belangrijk om te weten. Het zuiden gaat vanaf vandaag ook weer naar school. Dus ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws wat betreft de prijsvraag. Wat wil je als eerst?
1: Doe eerst maar het slechte nieuws.
0: We hebben geen ticketalarm meer.
1: Nee, maar dat betekent wel dat je in de ochtendshow weer gewoon een prijs kan
0: doen. Ja, nee, dat was mijn goede nieuws. Nou, laat mij dat nou doen. Nee, want we hebben de hele zomer lang lekker veel tickets weggegeven voor leuke attractieparken. Ticketalarm stond ook echt in de zomer extra vaak op de radio. Alleen, ja, nu zijn bijna alle vakanties weer voorbij. Dus dat betekent ook weer een andere prijsvraag. We gaan deze week gewoon weer naar de ABC'tjes. Maar dat betekent dus wel dat er dus weer elke dag een winnaar is. En ik dacht, we beginnen meteen goed, namelijk met het doeboek van Dikkie Dik.
1: Nou, we hebben in de zomer de Pathé Tour gedaan langs de bioscopen met Dikkie Dik. We hebben, even kijken, 9 bioscopen gezien. Ik heb nog nooit zoveel bioscopen in één periode gezien in één zomer. En dat was superleuk. En ja, met die film, met die films, heeft het van alles te maken.
0: Ja, dus even voor de duidelijkheid, we gaan geen bioscoopkaartjes weggeven. Je wint dus het Dikkie Dik doeboek. Hartstikke leuk. Ligt hier in de studio al klaar. Ik heb er al eventjes doorheen gebladerd. Met allemaal leuke verhaaltjes, kleurplaten, zoek de verschillen. Maar ook dat je al een beetje kan gaan beginnen met het omtrekken van letters bijvoorbeeld. Want ja, Dikkie Dik is voor de wat jongere kinderen, maar wel heel erg leuk om nog te kunnen gebruiken, dat doeboek. Want ja, dat heb je niet per se alleen in de vakantie nodig. Kan ook in het weekend.
1: Nou. Oké, daar gaan we, Marjoni. De prijsvraag van vandaag, hier komt-ie.
0: Oké, komt-ie. De vraag van vandaag is, welke kleur is Dikkie Dik? Ik dacht, we beginnen redelijk makkelijk. Dus nog een keer, welke kleur is Dikkie Dik? Is dat
1: A,
0: de kleur oranje? Of is dat
1: B,
0: de kleur blauw? Of is dat
1: C,
0: de kleur zwart? Dus welke kleur is Dikkie Dik? Nou,
1: als jij het weet, antwoord A, B of C. Welke kleur heeft Dikkie Dik? Dan kun je vanaf nu meedoen via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win.
0: Mm-hmm.
1: En dan vul je even je naam in, je telefoonnummer en het goede antwoord A, B of C.
0: Oké, nog één keer voor de laatste keer. De vraag is dus, welke kleur is Dikkie Dik? Is dat A, de kleur oranje, B, de kleur blauw of C, de kleur zwart?

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is maandagochtend 24 augustus. Dit is de ochtendshow met Dirk Scheder, die hoorde je net. En natuurlijk met Arnoud en met Mayoni.
0: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. We hebben goed nieuws voor iedereen die in het zuiden woont. Of tenminste, ja, misschien vind je dat helemaal geen goed nieuws. Maar vandaag gaat ook jullie schooljaar beginnen.
2: Oh, vind je dat goed nieuws? Ja, dat natuurlijk. Dat
0: nou,
2: geen idee, maar ja, klopt.
0: En kijk, de een die heeft er heel veel zin in, de ander wat minder. We waren 2 weken geleden waren we op een camping. Hartstikke leuk. Was in Ermelo. En toen hadden we het gevraagd. Jongens, wie heeft er eigenlijk alweer zin om naar school te gaan? En toen gingen er best wel wat vingers omhoog.
2: Nou, er was één meisje en die zei, ja, dat vind ik leuk, want ik hou van rekenen.
0: Ja, daarom. Dus kijk, weet je, de zomervakantie is ook stiekem best wel lang, hè? Ik bedoel, dat is 6 weken. Normaal gesproken, als je bijvoorbeeld een herfstvakantie hebt of zo, dan is het maar een week. Carnavalsvakantie is bijvoorbeeld ook maar een week. Dat voelt toch anders dan als je al 6 weken vakantie hebt gehad.
2: Dat is waar. We hebben een drukke uitzending en ik moet nog een vraag beantwoorden van Mayoni. Want vorige week toen waren we op weg naar het Dolfinarium in Harderwijk. En toen regende het heel hard, weet je dat nog?
0: Ja.
2: En toen vroeg je opeens van, ja, hoe kan dat nou? Hè? Een regendruppel is doorzichtig, maar als het dan heel hard regent, dan zie je eigenlijk, kun je helemaal niet meer ver kijken. Hoe
0: nee, dan
2: dat
0: wordt
2: nou?
0: Het een beetje een soort mistig en een beetje zo'n witte waas die dan over het land heen gaat. Als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en het regent keihard, dan zie je alleen nog de rode lampjes van de auto's, maar de auto zelf zie je dan vaak bijna niet meer.
2: Nee, nou echt zo'n Willem Wever vraag hè, van vroeger. Maar deze vraag is beantwoord door papa Maarten.
0: Oh.
2: De papa van Vera en Nina. En die heeft dat even uitgezocht. Nou, hoewel 1 regendruppel doorzichtig is, kun je door een regenbui niet heen kijken. Omdat het licht alle kanten op wordt gebroken en weer kaatst.
0: Okay.
2: Het zijn miljoenen druppels die samen een gordijn vormen. En dat breekt dus het licht en verspreidt. Waardoor je dus geen scherp beeld meer ziet. En alles wazig wordt.
0: Aha. Duidelijk, oké. Okay.
2: Nou. Hey, dit is de ochtendshow. Ja, zo lossen we dat. Maar even op, hè?
0: Ja, je leert elke dag weer wat nieuws.

0: Salsa salavi, baby.
1: De nieuwste van Criss Cross Amsterdam hoor je ook op Hallo Kids Radio. Want ja, die heeft nog wel een lekker zomers tintje hoor, absoluut.
2: Straks gaan wij bellen in de ochtendshow met natuurlijk de jarigen. Tenminste, dan zetten we de jarigen in het zonnetje. Doen we altijd om 7:30. Maar gisteren was er ook iemand jarig. Dat was namelijk het internet.
1: Ja, maar dat kan je helemaal niet bellen. Toch?
2: Nou, ja, dat zeg je nu. Dat internet kun je niet bellen. Nou, maar zo ging het wel. Toen jij net geboren was, twee half jaren 90, toen moest je bellen naar het internet om verbinding te kunnen krijgen.
1: Hoe werkt dat dan?
2: Nou, dat waren de eerste stapjes van het internet. En dan moest je een kastje hebben thuis. En dan moest je dus met je telefoon een nummer toetsen. En dan hoorde je allemaal rare geluidjes. En dan moest je wachten tot je dan met het internet contact had. Dus je moest wel degelijk bellen met het internet. Ik laat even horen hoe dat klonk. En mensen van boven de 30 die weten precies wat ik bedoel. Ja, dan ging je verbinding maken zo. Dan hoorde je dit. En dan werd het geluidje anders. Ja, kijk. En dan had je die ruis.
1: Verschrikkelijk, zeg.
2: Ja, en dan wist je dus dat je verbinding had. Dus het internet kon je wel bellen.
1: Ben ik blij dat dat nu niet meer hoeft. Want als je dit toch iedere keer zou moeten doen. Als je iets wil opzoeken of iets wil doen. Zo hé.
2: Ja, dat was zo. En dan was het ook nog zo. Als het dan druk was. Dan kon dit wel 2 minuten duren. Voordat je dan eindelijk contact had. Voordat er een plekje voor jou was op het internet.
1: Oh, wat erg. Oh, wat ben ik blij dat ik dat niet heb meegemaakt.
2: Dus kun je nagaan hoe fijn het nu is dat je gewoon je computer of je laptop klap je open. Je binnen een paar seconden heb je verbinding met het internet. Ja, dat was toen helemaal niet hoor.
1: Nou, ik weet wel nog dat, over jaren gesproken, ik weet nog dat ik in groep 3 zat of groep 4 of zo. En toen ging ik dan wel eens spelen bij vriendjes en vriendinnetjes. Daar gingen we wel eens spelletjes doen op het internet. En toen had ik heel serieus gevraagd voor mijn verjaardag, ik weet het nog goed, ik wilde graag internet hebben voor mijn verjaardag. Want wij konden namelijk niet die spelletjes doen op de computer. Ja. Achteraf bleken we dat wel te kunnen. Maar dat heeft mijn vader gewoon nooit uitgelegd. Maar ik heb dat toen gekregen. Ik weet het nog heel goed dat hij dat helemaal had opengezet. En dan de website die ik heel graag, waardoor dan de spelletjes op deden. Dat vond ik helemaal geweldig.
2: Dus jij dacht dat je internet cadeau had gehad?
1: Ja.
2: Ja. Ja, natuurlijk eigenlijk gewoon een soort abonnement. Maar ja,
1: maar dat wist ik toen nog niet.
2: Stapjes. Nee, dat snap ik dus. Ja, tegenwoordig is het allemaal anders. Maar ik zeg het maar hierom dat als je nou eens een keer klaagt tegen je computer van wat duurt het allemaal lang. Nou, dat was toch veel erger.

0: hop. Monique Smit op Hallo Kids Radio. Arnoud, we hebben nog helemaal niet gegeten. Beetje laat. Wat ontbijt.
1: Nee, ik heb thuis een berichtje van een papa. En die zegt, ja, als je dat internetgeluid herkent, dan ben je echt oud.
0: Ja, ik herkende het dus niet. Dus het valt mee, dan voel ik me nog niet zo heel erg oud. Dat klopt.
1: Nee, precies. Nou goed, ja, wat je zegt, oh, we zijn een beetje uitgelopen. Ja. Het is hoog tijd om even te gaan smikkelen. Ik heb prik.
2: Goedemorgen, DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook iets tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip over een eitje. Altijd lekker.
1: Oh, dan ben ik in. Ja, dat vind ik leuk. Want een eitje bij het ontbijtje, dat is, dan begint de dag goed.
0: Ja, alleen dan is even de vraag, Arnoud.
1: Oh, nee. Wat nou weer?
0: Nou, nee, niks wat nou weer. Maar ik bedoel, meer mensen hebben hetzelfde als ik. Ik vind bijvoorbeeld een gekookt eitje echt super smerig. Maar gebakken eitje vind ik heel erg lekker. Heb jij dat ook? Of zeg je, ja, alles met ei is oké?
1: Nee, wat je nu zegt, ik heb precies hetzelfde.
0: Ja?
1: Ik heb echt precies hetzelfde. Oh. Ja, dat vinden we. Ja, nee.
0: Nou ja, er zijn best wel veel mensen die dat hebben, namelijk. Ben ik dus laatst achtergekomen.
1: Ja. Nee, dus als ik mag kiezen, heb ik liever gebakken eitje. En dan, maar ook niet, zeg maar, keihard gebakken. Want als mijn moeder een eitje bakt, dan bak ze hem zwart. Dat vindt ze lekker.
0: Dat is toch helemaal niet lekker, joh. Gaat er geen. Nou goed, het zal wel.
1: Nee, maar met van die knapperige randjes, zeg maar. Dat is
0: oh,
1: een beetje
0: zo, oké.
1: Okay,
0: met knapperige randjes.
1: Nee, voor mij mag die dan wel zacht zijn, maar dan wel gebakken, ja.
0: Ja, nou, wat hebben we nodig? Lijkt me vrij logisch. In dit geval hebben we dus nodig een eitje, want hoe kan het ook anders? En bij dat eitje gaan we nog ietsje meer doen. We gaan namelijk een soort eitjeswrap ervan maken. Heel gek idee als je dit nu zo hoort misschien. Maar je gaat eerst even gewoon een beetje boter in de pan doen. En dan ga je een eitje bakken zoals je gewend bent. Eigenlijk moet het wel een omelet zijn. Dus dat betekent dat je de twee kleuren ei, dus het witte gedeelte en het gele gedeelte, dat je dat alvast even door elkaar husselt.
1: Dus ja, omelet vind ik dan weer heel vies, maar goed.
0: Ja, nou, maar gehad in dit geval.
1: Ja, je omelet, echte omelet, doe je melk bij.
0: Ja, dat klopt. Dat moet in dit geval ook.
1: Oh jee.
0: Nee, maar dan heb je dus een kommetje nodig. Dus voordat je het in de pan doet, kommetje, dan doe je even dus twee eitjes erin breken. Beetje peper en zout erin. Klein scheutje melk, met nadruk op klein scheutje. Dan even goed door elkaar husselen. En dat gaat dan alvast in de pan. Nou, en dan moet het een beetje warm worden. Dan als hij goed genoeg warm is geworden en de bovenkant ook al een beetje begint te stollen, dan draai je hem om. En dan komt het, dan ga je een paar plakjes kaas erop leggen, want de omgedraaide kant is natuurlijk nu nog heel erg warm. Ja, dan leg je een, nou ja, niet voor jou Arne, want jij bent vegetarisch, maar voor de andere mensen wel, een plakje ham erbovenop. En een paar dunne gesneden plakjes tomaat. En dan ga je hem dus in de pan nog even opvouwen. Dus dat je dan als het ware, je kan hem oprollen, dat kan, maar je moet hem eigenlijk vouwen in dit geval. Dus dat betekent dat je hem zo door de helft doet en zo, hoppakee, op elkaar vast, plakt.
1: Ja, precies. Nou, leuk.
0: Ja, en dan is hij eigenlijk daarna al klaar. Kijk, je moet natuurlijk wel zorgen dat het eitje sowieso al klaar is. Dat hij niet nog te rauw is. Je kan een rauw eitje eten, maar dat is niet de allerlekkerste smaak ever. Dus ik zou wel zorgen dat het eitje goed gebakken is. Maar dit is dus hartstikke lekker om in de ochtend te eten. En het is snel klaar.
1: Nou, ik zou zeggen, smakelijk ontbijt.
0: Absoluut.

0: Dat is toch wel een van de grootste zomerhits van dit jaar. Magnetic. En ja, tuurlijk, nou, Rutger van Barneveld heeft ook een zomerhit. Maar dit is even een niet-Nederlandstalige zomerhit. Zolan?
1: Ja, ik zit even te kijken naar wat nou de grootste hit van dit jaar gaat worden. Nou, je had natuurlijk die Fever Dream van Alice Warren is een hele grote hit. Mm-hmm. Maar ik zet mijn centjes in op Shakira. Want die staat nog steeds op nummer 1.
0: Oh ja, ja, die hebben we natuurlijk ook gehad. Die is gemaakt toen voor het WK. Oh, ja, trouwens, wacht even. Ja. Vers van de pers. Ja, ik weet niet of jij dat nieuwtje hebt gezien. Arnoud, kan je nog herinneren? Die goede speler van Noorwegen. Hoe heet hij ook weer? Haaland. Haaland. Dat was natuurlijk dé speler van het WK. Met zijn haren, zijn knotje, alles. Nou, 3 keer raaien wat er gebeurd is. Hij heeft het afgeknipt.
1: Nee.
0: Ja, ja, dat was afgelopen zaterdag groot in het nieuws. Hij had op social media een filmpje geplaatst dat hij zei... new season, new me. En dat heeft hij dus gedaan. Dus hij heeft hoe noem je dat? Op zijn Engels noem je dat signature. Hetgene waar iedereen hem aan herkent. Dat heeft hij eraf gehaald, want hij heeft nu gemillimeterd haar. Vind ik toch een gek idee.
1: Nou goed. Ja, het voordeel is wel, haar groeit weer aan. Maar in zijn geval gaat het wel een beetje lang duren.
0: Ja.
1: Goed. Dat is een bijzonder voetbalnieuwtje.
0: Ja.
1: Even nog terug naar die hits. Die die staat nog steeds op 1, terwijl het WK lang is afgelopen. Maar die Magnetic, die we dus net draaiden, die stijgt dus nu toch weer door. Die staat het nu op plek nummer 3. En ik denk stiekem dat die wel eindigt in de top 3 van dit jaar.
0: Nou, moeten we dan toch maar even in de gaten houden.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op maandag 24 augustus. En als we naar onze verjaardagskalender kijken, dan zien we onder andere dat Vianne vandaag jarig is. Vianne is vandaag alweer 11 jaar geworden, dus Vianne, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Wordt vast en zeker een leuke verjaardag met lekkere stukjes taart. We moeten ook even voor mijn oma gaan zingen. Die is vandaag ook jarig. Wordt alweer 88 jaar. Zo, ik
1: had
0: gisteren een verjaardag met toch wel veel taart. Oma had iets te veel gekocht ten opzichte van hoeveel mensen dat er waren. Dus we hadden niet 1, maar 2 stukjes taart. Was er ook alweer lekker. Ja.
1: En we hebben nog een hele bekende acteur die jarig is. Ja, jij zal hem zeker kennen. Hij speelde in de films Harry Potter. Namelijk Rupert Grint.
0: Oh ja, die speelde die jongen met die oranje haren. Ron ja. Weasel.
1: Ron Weasel, vandaag 38 geworden. En het leuke is dat Ron een paar weekjes geleden nog in de Efteling was.
0: Oh, echt waar? Oh, dat heb ik even helemaal gemist.
1: Ja, ja, ja. Oh? Nou, dat was een fan. En die stond in de rij voor Droomvlucht.
0: Ja?
1: En die dacht opeens, ja, maar dat is die Ron Weasel. Toen heeft ze hem even gewoon lekker Droomvlucht laten doen. En toen na afloop, toen heeft ze hem aangesproken. Zeg, mag ik op de foto? Nou, dat mocht.
0: Oh, dat is lief. Oh, dat is hartstikke leuk. Ja, wat dat betreft, je kan overal bekende mensen spotten. Hè? Dat hoeft niet alleen maar in Amerika of in Engeland te gebeuren. Nee. Kan ook in Nederland.
1: Maar toen was hij nog 37 en nu is hij dus 38 geworden.
0: Nou, we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 24 augustus. Let op, daar komt-ie!

0: Ja, dat blijft een leuk liedje. Ik ben lekker stout. Het is al een oudere, maar wel leuk om te laten horen hier op Hallo Kids Radio. Maar ik hoop dat je niet super stout bent geweest in het weekend. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat papa en mama zeggen... ja, leuk, maar die prijsvraag, daar gaan wij niet aan meedoen. Want dat heb je niet verdiend.
1: Ja. Dat is waar. Een nieuwe week, een nieuwe prijsvraag. Je kunt winnen een dubbele punt. Jij mag het zeggen.
0: Een doelboek van Dikkie Dik. En elke dag geven we er eentje weg. Hartstikke leuk doelboek waar je van alles en nog wat mee kunt doen. Puzzelen, kleuren, knutselen, verhaaltjes lezen. Het staat er allemaal in. En het leuke is, dat doelboek is dus helemaal gratis en voor niks te winnen bij Hallo Kids Radio.
1: Nou ja, ja, gratis en voor niks, dat klopt. Maar daar moet je wel wat voor doen. Voor schooltijd nog, of tenminste, ja, woon je in het zuiden dan... wie heeft er nog vakantie eigenlijk, zuid of midden?
0: Midden.
1: Midden, ja, dan kan het zijn dat je denkt... ja, maar ik hoef helemaal niet naar school. Maakt niet uit, je kan gewoon meedoen. Maar dat moet je dan wel zometeen doen, want om ongeveer 7:50 dan gaan we iemand bellen.
0: Ja, dus, oké, let op. We gaan nog even één keertje de prijsvraag herhalen. Want de prijsvraag van vandaag heeft natuurlijk alles te maken met Dikkie Dik. Let op, daar komt-ie. De vraag is, welke kleur is Dikkie Dik? Dus nog een keer, welke kleur is Dikkie Dik? Is dat
1: A
0: de kleur oranje? Of is dat
1: B
0: de kleur blauw? Of is dat
1: C
0: de kleur zwart? Dus welke kleur is Dikkie Dik? Nou,
1: als je het weet, ga dan heel snel naar die website, hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Dus welke kleur heeft Dikkie Dik? A, B of C?
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: TikTok Tobias op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow en Arnoud en Mayoni vragen zich af, verveel jij je wel eens? Ja, Mayoni, verveel jij je wel eens?
0: Ja, regelmatig.
1: Oh, ja, en wat doe je dan?
0: Dan pak ik mijn telefoon. Dat is echt een heel slecht voorbeeld, maar dat doe ik wel.
1: Oh ja, dat moet je niet doen inderdaad.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Vervelen, dat voelt eigenlijk helemaal niet zo heel fijn. Want de tijd lijkt maar niet voorbij te gaan. En niets voelt leuk. En volgens hersenwetenschappers is dat nare gevoel een soort alarmbel. Je hersenen laten namelijk weten dat je op dat moment iets aan het doen bent wat niet interessant genoeg is. Terwijl je eigenlijk veel meer aan kan. Maar toch is het goed om af en toe even te vervelen. Vergelijk het met een beeldscherm wat even op zwart gaat.
0: Ja, maar wat adviseren ze dan? Dat je dan op de bank gaat zitten voor aan je uitstaren? Of?
1: Nou, nee, kijk, je hersenen gaan dan niet uit. Maar als je gewoon even niks aan het doen bent, of je zit even in het gras, of je doet gewoon even niks, dan gaan je hersenen zich richten op andere dingen. Bijvoorbeeld iets naar wat gisteren gebeurde, of je kan gaan fantaseren. Het is een beetje een grote schoonmaak. En dat is eigenlijk heel belangrijk voor je hersenen. Nou ja, de een die verveelt zich natuurlijk sneller dan de ander. Maar misschien kun jij urenlang tekenen of met Lego bouwen, zonder dat je ook maar één seconde verveelt. Ja, dat is natuurlijk bij de een net weer even anders dan bij de andere. Ja, voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD is vervelen ook vaak een stuk lastiger. Die kunnen dan moeilijker stilzitten. Maar toch is het belangrijk om af en toe gewoon eens even niks te doen. Dus met andere woorden, vervelen is gezond.
0: Ja, maar eigenlijk moet je het dus niet vervelen noemen. Want dan zit er een negatieve lading overheen. Terwijl gewoon even op de bank zitten en voor je uitkijken.
1: Nou, weet je
0: is
1: wat
0: dan
1: een
0: dus gewoon wat je moet doen
1: is.
0: Eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Een leuke woord is eigenlijk dagdromen. Dus even niks moeten. En gewoon lekker met een kopje thee of een koekje. Gewoon eens even niks doen. Want we voelen natuurlijk altijd van ja, we moeten elke dag wat doen. Elk moment van het ja, dat je dus weer aan de gang moet. Maar als je dat even niet doet, is dat alleen maar goed voor boven in je hersenen.

0: leren eten. En soms doe ik ook wel eens iets wat niet mag. Nu heb ik niets te spelen. Ik zit hier op mijn stoel. Een beetje voor mij uit te staren. En ik heb niet echt een doel. Oh, ik verveel me.
1: Ja, is toch leuk. Hè? Ik kon even heel snel een liedje vinden over vervelen. Want ja, Tonkie en Jack die dachten, ja, daar is nog helemaal geen muziek van. Moeten we even regelen. Ook al is die maar heel kort.
2: Je gaat er meteen een beetje van gapen.
1: Ja, dat is wel een beetje... Maar goed, dat hebben ze denk ik expres gedaan. Want ik denk als ze een liedje hadden gemaakt met rockende gitaren, dat het dan heel gek was geweest dat het dan over ging over vervelen.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Even kijken, waar zitten we? Oh, ja, natuurlijk. Ja.
3: De platenkast van Arnoud.
1: Het is er tijd voor. Vertel, Arnoud.
2: Het is er tijd voor. We hebben een nieuw thema gekozen voor deze week. En dat is fluiten. Fluitliedjes.
1: Ja, het is niet mijn sterkste vak, fluiten. Maar goed, er zijn een hele hoop muzikanten die dat veel beter kunnen dan wij. Oh, klinkt toch redelijk.
2: Ik kan het ook niet heel goed. Sommige mensen kunnen hele melodieën fluiten. Met je mond. Maar goed, liedjes dus met een fluitje erin. En ik heb ze opgezocht. Zijn er meer dan dat je denkt. En dan had ik een uurtje geleden die Moves Like Jagger.
1: Oh ja.
2: Van Maroon 5. Die begint met een fluitje. Dit liedje ook. En dit is misschien wel een van de allerbekendste fluitliedjes. Het is een grappig verhaal. Het is van de Zweedse band Peter, Bjorn en John. En die hebben een nummer gemaakt. Young Folks. Dus jonge mensen. In 2006. Dus 20 jaar geleden. En dat deed in Zweden helemaal niks. Dat vonden ze daar niet leuk, dat liedje.
1: Oei.
2: Nee.
1: En toen?
2: Maar, nou, in het buitenland wel. Ja, dus moet je nagaan. Moet je voorstellen dat Suzanne Freek een liedje maken die ze hier niet leuk vinden, maar dat ze in het buitenland zeggen, te gek.
1: Ja, maar goed, dat heeft er dan wel voor gezorgd dat ze uiteindelijk in meer landen bekend werden. Dus dat is wel handig.
2: Ja. Nou, in Nederland werd het ook veel gebruikt. Maar de

0: het land waar dit de grootste hit werd, dat was België.
1: Oh.
0: En daar draaien ze hem nog heel veel. Luister mee naar Peter, Björn en John met dit fluitliedje. Dit is Young Folks.

0: Nou Arnoud, als ik dit zo hoor, had je ook nog de trommel kunnen pakken als thema.
1: Ja, dat klopt. Dus ja. Dat, zou ik nog, dat is een bijzonder liedje dit thuis. En we hadden net daarvoor hadden we dat liedje over vervelen. En ik zei ja, vervelen. En ik zei daar niet een beter woord voor. Nou, mama, de mama van Iris, die stuurde net een WhatsApp berichtje. En die zegt, ik weet een veel positiever woord. Dat is namelijk, even kijken. Dat heet relaxen, schrijft ze.
0: Oh ja, ja tuurlijk. Ja, ja, dat lijkt erop. Ja,
1: dat is ook zo, natuurlijk. Ja, daarom zegt ze ook op vakantie even niks doen. Een boekje lezen, een puzzeltje doen. Ja, dan ben je natuurlijk, als je aan het puzzelen bent en gamen, dan gaan je hersenen natuurlijk wel weer aan de slag.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus eigenlijk moet je ook dat dan even niet doen. Maar relaxen, dat vind ik een goeie.
0: Ik zit even te denken trouwens. Maar relaxen kan nu absoluut niet meer gebeuren. Want je hoort de spannende muziek. Het is nu even de tijd om in de buurt te gaan zitten van je telefoon. Of misschien de telefoon van papa of mama. Want de hele week maak je kans op het doeboek van Dikkie Dik. Superleuke prijs natuurlijk. We gaan de eerste weggeven, dus we gaan eens eventjes bellen naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag. We hadden vandaag op maandag toch wel een makkelijke prijsvraag volgens mij. Dus ik ben benieuwd wie er aan de andere kant zit van de telefoon. Zou dat iemand zijn die bijvoorbeeld team school is of team vakantie? Kan allebei.
2: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Voicemail, oei. Arne, het zou zomaar kunnen dat we dus nu iemand zitten te bellen die dus ook team school is. Maar misschien wel van het zuiden. Dat ze even stress hebben op de eerste schooldag. Van, waar liggen de broodtrommels? Waar liggen de rugzakken? Dat ze helemaal vergeten zijn dat de telefoon afging.
1: Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan proberen wij zometeen in de opener nog een keertje te bellen. Ja. Of we worden vast wel teruggebeld. Maar dan gaan we wel even naar het antwoord van de vraag van vandaag. En dat is, jij mag het zeggen.
0: Nou, de vraag van vandaag, die had natuurlijk te maken met Dikkie Dik. Hoe kan het ook anders? Want dat is het doeboek wat we weggeven. Maar deze week hebben we dus wel elke dag een andere vraag met een ABC-antwoord. En de vraag van vandaag was, daar komt ie. De vraag was, welke kleur heeft Dikkie Dik? Is dat A de kleur oranje, B de kleur blauw of C de kleur zwart? Nou Arnoud, dat kan er natuurlijk maar één goed zijn. Welke kleur is Dikkie Dik?
1: We hebben het zelf gezien tijdens de bioscooptour. Dat is natuurlijk oranje.
0: Ja, oranje!
1: En we hebben een winnaar. Dat is Nora. Nora is 4 jaar, heeft meegedaan samen met mama. En Nora woont in Nieuwegein. En Nora, jou gaan we blij maken met de prijs van vandaag.
0: Even denken, ik weet niet precies waar Nieuwegein ligt. Maar hebben ze daar dan nog vakantie of niet?
1: Oh, goed dat je het zegt. Nieuwegein is midden. Dat is vlakbij Utrecht.
0: Oh, dan hebben ze daar waarschijnlijk nog wel vakantie. Ja, dat klopt. Ja. Nou goed, Nora, maakt niet uit. Wij zorgen ervoor dat het doeboek jouw kant op komt. We gaan gewoon straks even contact met je opnemen. En dan is het eerste doeboek weg. Maar ik heb dus wel goed nieuws, hè? Want ik heb dus een hele stapel hier in de studio. Dat betekent dat als je vandaag hebt meegedaan, maar niet gewonnen, dat je morgen gewoon weer mee kan doen. Want er staat een stapel van 5 boeken, waarvan er dus nu eentje naar Nora gaat. En die andere 4, die zijn voor de andere dagen.

0: Oké, tijd voor de bingemolen van Kinderen voor Kinderen. Straks natuurlijk binnenkort weer met nieuwe muziek. Maar nu nog even niet, want wij gaan er aan draaien. En ja, er komt altijd een oud liedje uit. Alleen de vraag is, hoe oud wordt het vandaag?
1: Ja, ik heb de lijst klaar. Trouwens, afgelopen vrijdag hadden wij Vera en Nina het gast. En die vroegen, waar is de lijst van Kinderen voor Kinderen?
0: Ja, die lag bij jou thuis. Dat was niet zo handig.
1: Nee, en ik kan even vertellen. Ik heb hem natuurlijk op mijn laptop. Hè, daar hou ik hem ook bij. Ja. Maar ik heb hem vaak ook uitgeschreven. Want soms dan zit ik thuis mee te presenteren. Soms in de studio. En dan weet ik zeker dat ik hem altijd bij me heb.
0: Dus, ja, dat is wel handig inderdaad.
1: De echte lijst nu voor mijn neus.
0: Oké, nou Arnoud, komt-ie. Ik ga slingeren. En dan mag jij even gaan zoeken op de lijst. Dus let op, komt-ie. Oké. Arnoud, je mag gaan zoeken naar nummertje 44.
1: Kijk, nummer 44. Oh, dat kan ik net even niet lezen.
0: Kan je niet lezen? Hoe kan dat nou weer?
1: Nee.
0: Je zei net, je hebt lopen krassen en doen.
1: Nee, is een grapje. Nee, het liedje wat daar staat is Smoesje Klaar.
0: Oh, vandaar dat jij het niet kon lezen. Ja,
1: hij had even een smoesje klaarstaan. Ja. Ik zit even te spieken. Volgens mij is dit een liedje uit 2021. Dus dat is 5 jaar oud.
0: Valt nog mee.
1: Ik weet even niet hoe die gaat.
0: Nee, ik ook niet. Maar daar komen we maar op één manier achter. En dat is even op het knopje te drukken. Let op, hè. Komt-ie, hè? Er gaat nog steeds geen lampje branden.
1: Ja, die heb ik wel eens gehoord. Ja.
0: Jawel?
1: Kinderen voor Kinderen op Half Hits Radio.
2: Waarom mij alweer te laat? Ik zei, ik kan er niks aan doen.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou, voor sommigen is dit de eerste schooldag. Dus dat betekent, het is nu een paar minuutjes over acht, dat je zometeen echt wel op het naar schoolalarm moet gaan letten. Midden in de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
0: Ja, voor de enige die dat nog niet hoeven te doen, dat is natuurlijk iedereen die in het midden van Nederland woont. En trouwens ook, ik bedoel, we hebben ook veel Vlaamse luisteraars. Die hoeven deze week ook nog niet naar school.
2: Nee, die vakantie houdt op. Ik weet het precies. 31 augustus. Ja, dat is ook gek. Dat is een maandag, bedenk ik me nu.
0: Ja, dat is bij hun elk jaar anders. Ja, dat is een beetje onduidelijk. Maar goed, een andere kant.
2: Moet je best op dinsdag weer naar school. Hey, het was een druk weekend. Het was eigenlijk best lekker weer. En ik laat even wat horen. Moet jij even zeggen waar dit over gaat?
3: Ja, maar dat het de laatste keer is. Maar een mooi feestje maken van de laatste keer, toch?
2: Nou,
0: dat ging volgens mij over het Formule 1 rijden, toch?
2: Ja, helemaal goed. Ja.
3: Ik dacht, laatste keer een mooi shirtje moeten. Final lap. Ik dacht, hoort erbij.
1: Ja, het is heel druk. Iedereen loopt in oranje. Het is wel heel leuk. Ja. Het niet te geloven, gewoon cool.
4: Goedemorgen allemaal. Laat je nog één keer horen voor de laatste keer Zandvoort Formule 1.
2: Ja, ja, dat was niet vanochtend, hè? Dat was gisteren. Ja.
0: Ja, want het is gedaan. Of tenminste, Max heeft gewoon nog... Maar Max heeft gewoon nog weer een contract getekend bij Red Bull. Dus niks aan de hand. Die blijft gewoon nog rijden tot 2030. Maar niet meer in Nederland op Zandvoort. Want ja, dat gaat niet meer door.
2: Nee, straks hoor je de uitleg waarom dat zo is. Van iemand die bij de NOS werkt. Iedereen kwam natuurlijk van Max Verstappen gisteren. En dat was jammer, want in de eerste ronde knalde die keihard tegen de muur aan. En toen was de race meteen al voorbij.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant mogen we van geluk spreken dat hij er met een schrammetje vanaf is gekomen. Het had veel erger gekund.
2: Hij zei ook nog sorry tegen iedereen. Ja, hij zei, iedereen kwam naartoe in het oranje. Voor hem natuurlijk ook.
0: Ja,
2: ligt hij eraf.

0: Dat was het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen. Maar ik heb goed nieuws, want we zitten bijna in de maand september. Dus bijna komt er een nieuwe hit aan van Kinderen voor Kinderen. Want die gaat dan natuurlijk weer over, hoe kan het ook anders, de Kinderboekenweek.
1: Mm-hmm. Ja, zeker. En wat was het? Vorig jaar was het vol avontuur, hè, volgens mij. Als
0: ja,
1: thema.
0: Dat klopt. En dit jaar is het thema Spot aan. Dus ja, dat gaat natuurlijk over in de spotlight staan. Dus ik ben benieuwd. Kinderen voor Kinderen heeft trouwens daar wel al wel muziek over gemaakt. Over dat thema. Wat dacht je bijvoorbeeld van het liedje Spotlight, camera, microfoon? Maar het wordt wel echt een nieuwe. Dus ze gaan niet een liedje in een nieuw jasje stoppen. Of recyclen als het ware. Nee, het wordt een compleet nieuw liedje. Maar dat vind ik dan wel weer aardig. Ze hebben dus wel even bedacht dat ze dus gaan wachten totdat iedereen klaar is met vakantie vieren. En dat ze dan pas het nieuwe liedje lanceren. Want ja, als je dat nu doet en het midden heeft nog vakantie, dan heb je zomaar kans dat sommigen het gewoon helemaal missen dat er nieuwe muziek aankomt.
1: Dat is waar. Ja. Stel nou voor dat je vandaag geen vakantie meer hebt. Dan moet je dus naar school toe. Yep. Tenminste, dat denk ik. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor het naar schoolalarm.
2: Ik zet hem aan. Daar gaat hij. Klik. Ja. En dat betekent gewoon weer lekker naar school. Nou, als de eerste schooldag is. Het is prachtig weer buiten. Het zonnetje schijnt. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dus niks mis mee. Ik ga aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Hallo.

0: Nou, ik ben wel blij dat die weerman geregeld heeft dat het vandaag lekker zonnig gaat worden. Want zo, toen ik vanochtend naar de studio ging, toen was het 8 graden buiten. 8 graden. Ik had me even verkeken op mijn jas.
1: Ja, maar het is nu eind augustus, begin september. Dan is het, kan het overdag schitterend weer zijn. Gistermiddag was dat ook zo. Maar s'nachts wordt het dan fris. Dus ja. Maar vanochtend heel veel zon. Vanmiddag ook hoor. En lekker weer. 20 tot 24 graden. Dus dat is... Nou ja, daar kun je niks van zeggen.
0: Nee, maar voor iedereen die dus na de vakantie weer naar school moet, hou er dus even rekening mee dat het dus 's ochtends flink wat kouder is dan overdag. Dat je, nou ja, goed, hè, wat ik zeg. Kijk, ik ga natuurlijk nog eerder de auto in dan iedereen die naar school gaat. Maar ja, ik ben toch wel blij dat ik geen korte broek aan had, hoor. 'S ochtends om 5:30. Want toen was het dus 8 graden buiten. Dat doe ik niet graag met die temperaturen.
1: Nee. Hey, over gisteren gesproken.
2: Ik dacht, laatste keer een mooi shirtje moeten. Final lap. Ik dacht, hoort erbij.
3: Ja, het is heel druk. Iedereen loopt in oranje. Het is wel heel leuk, ja. Gaat niet te geloven, gewoon cool.
4: Goedemorgen allemaal. Laat je nog één keer horen voor de laatste keer Zandvoort Formule 1.
3: Go Max!
1: Ja, de 6e keer alweer. En dat is... Nou, heel veel mensen vragen zich af van waarom stopt dat? Nou ja... Ik kan dat gaan uitleggen, maar iemand van de NOS, die Louis is dat, die daar heel veel verstand van heeft, die kan het eigenlijk nog veel beter.
5: Omdat het heel veel geld kost om dit te organiseren, elk jaar weer. En de organisatie is bang dat als het nieuwe er vanaf is, en dat is na 6 jaar wel zo, dan heeft iedereen het wel een keer gezien en dan wordt het steeds moeilijker om het hier vol te krijgen. Nu zie je nog heel veel mensen, maar je wilt niet meemaken dat over twee, drie jaar het hier maar half vol zit, want dan verlies je ongelooflijk veel geld.
1: Ja, snap ik wel.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met of Max natuurlijk doorgaat, ja of nee. Nou heeft hij aangekondigd dat hij nog 4 jaar bij Red Bull blijft om te rijden. Dus dat hij tot 2030, als het goed is, nog gewoon meedoet met de Formule 1. Dus op zich zouden ze natuurlijk bij Zandvoort kunnen denken, nou ja, dan doen wij dat ook. Maar ja, kijk, je weet natuurlijk nooit en je kan nooit in de toekomst kijken.
1: Nee, en dit is wat ze eigenlijk doen, is stop op je hoogtepunt. Dus ja. Gewoon hartstikke goed. Want inderdaad, kijk, Max Verstappen die heeft een paar keer gewonnen. Dat kan over een paar jaar natuurlijk ook minder zijn. Ja. Hè? Dat is met voetballers op een gegeven moment. Heb je je beste tijd gehad. Dat, ja. Zo werkt dat nou helemaal. En dan komen er nieuwe. Want ook kwam ook natuurlijk een beetje door Max Verstappen, hè, dat het zo populair is.
0: Ja, dat is ook zo. Want ik bedoel, Max Verstappen is een hartstikke goede coureur. Natuurlijk ook de enige Nederlander die het zo goed gedaan heeft in de laatste paar jaren. Want er is, kijk, even los van het feit dat hij natuurlijk ook nog niet zo heel oud is, maar er is nog niet echt een opvolger.
1: Nee, dat is zo. En weet je wat nou het mooie is? Dat ze daar 6 jaar in Zandvoort hebben gedaan. Dat iedereen, tenminste alle Formule 1 liefhebbers ter wereld, die weten waar Zandvoort ligt. En die komen er vast nog een keertje langs.
0: Ja, want het circuit, dat is wel goed om te weten. Hè? Dat circuit gaat niet dicht. Dat gaat alleen dicht voor de Formule 1. Maar over het algemeen was wel de bedoeling om daar nog steeds wel bepaalde races te houden. Dat je zo'n speciale sportauto kan huren. Dat je zelf een rondje kan gaan rijden. Dat is leuk voor de papa's bijvoorbeeld. Maar dus echt voor de Formule 1 gaat het stoppen. Maar het is niet zo dat de deuren daar dicht gaan en de sleutel wordt weggegooid. En dat het een soort van vergane glorieplek wordt. Want dat wilde de organisatie niet. En dat snap ik wel.
1: Nee, voor de duidelijkheid. Het is niet dat het circuit even gebouwd is nu voor de Formule 1. Hè? Dat circuit, dat was al heel lang. En er worden ook heel veel dingen georganiseerd.
0: Ja, misschien dat het deels wel een soort museumstuk krijgt. Hè? De geschiedenis van Max Verstappen. Ik bedoel, dat zou er wel perfect passen. Hè? Ik bedoel, die heeft het wel hartstikke goed gedaan al in zijn carrière. Er komen nog mooie jaren aan, denk ik. Dus nou ja, ik denk dat als je tegen Max zou zeggen, zo, Max, we hebben een circuit, we zouden er graag een museum willen bouwen ter ere van jou. Wat vind je ervan? Ik denk dat Max Verstappen denkt, jongens, doe maar. Leuk.
1: Ja,
0: vind ik leuk.
1: Weet ik zeker. Ja.
0: Ja.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom-di-dom. Hé, wat is dat nou? Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
2: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
3: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
2: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
4: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
4: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
4: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
4: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
2: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
3: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
2: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
2: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
2: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
2: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
3: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
2: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
3: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
2: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
2: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
3: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou, dan ga ik maar eens. Zo. Hé. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
4: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
5: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
5: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
5: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb natuurlijk.
5: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Lalaloes. Ook die hoor je op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En gisteren was er iets bijzonders aan de hand in Lage Vuursche. Weet je waar dat ligt?
0: Dat klinkt als een dorp.
1: Ja, klopt. Ja, doe ze gok.
0: Weet ik veel. Het noorden van Nederland?
1: Ja, klopt. Ja, noorden ligt vlakbij Baren en Hilversum.
0: Nou, dat is geen noorden. Dat noem ik nog meer midden, eerlijk gezegd. Noorden, dan denk ik aan Groningen, Friesland, die kant op.
1: Ja, maar Hilversum valt toch in regio Noord, hè?
0: Oh.
1: Maar goed. Ik begin erover, omdat daar gisteren en eergisteren was daar het houthakkersfeest.
0: Oh.
1: En ja, dit zijn echt van die dingen, dat denk ik, oh ja, dat had ik dus eigenlijk had ik dat willen weten. En misschien dat we volgend jaar wel naartoe kunnen gaan. Want het is ontzettend leuk. In de bossen bij Lage Vuursche, het houthakkersfeest. Nou, wat doen ze daar? Daar maken ze dus de houthakker natuurlijk, maar allemaal wedstrijden. En ze maken daar dus hele kunstwerken van hout uit. Dat is ongelooflijk, Mayoni. Je ziet daar bijvoorbeeld een grizzlybeer met een gitaar in zijn hand. Helemaal uit één stuk van hout gemaakt. En dat doen ze daar gewoon eventjes.
0: Dat is wel, wel bijzonder. Maar dan ben ik wel vooral even benieuwd, Arnoud. Wat doen ze dan daarna mee?
1: Nou, die kunstwerken die worden denk ik, weet ik veel, verkocht of...
0: Weet je waarom ik dat zeg? Kijk, ze hebben natuurlijk ook, in Scheveningen heb je dat geloof ik op een gegeven moment ook zo'n soort festival. Dat ze allemaal zandsculpturen gaan maken. Ja, en dat wordt op een gegeven moment gewoon weer plat gegooid. Maar ja, wat zouden ze dan doen met hout? Kijk, ze kunnen de fik erin zetten, maar ja, dat is ook weer zo'n zonde.
1: Ja, dat is zo. Nou, het is in ieder geval een ontzettend leuk weekend met een braderie, met kinderspelen, met optreden, straattheater, demonstraties, foodtrucks. Ja, ik zit het nu allemaal te promoten, maar het is al best. Maar voor volgend jaar is dit een goede. En ze hebben daar ook nog het Nederlands kampioenschap houthakken. En dat allemaal in de achtertuin van Prinses Beatrix.
0: Zo.
1: Hey, ja.

0: Van jou.
1: Dat was muziek van Emma Heesters. Zij heeft deze week de superhit te pakken. Altijd leuk natuurlijk om een superhit extra vaak te laten horen op de radio. En ja, we blijven even de top 40 muziek, want we gaan door naar iets nieuws. En wie weet dat dit binnenkort wel de nieuwe superhit wordt.
0: Nieuw!
1: Want Arnoud, jij had mij vanochtend al verteld, toen stonden de microfoons nog even uit. Je zei, ik heb nou een leuk liedje gevonden. Die moeten we even in het zonnetje zetten op de radio.
2: Ja, ik ben altijd een beetje aan het zoeken. Jij ook trouwens, want jij bent eigenlijk van de liedjes en de nieuwe liedjes. Maar toen was het zondagavond, toen zat ik een beetje te kijken, wat is er nieuw? En toen zat ik opeens deze te beluisteren. Ik denk, hé, maar dat is leuk. En ik merk nu, dat klinkt heel gek, het is van Tino Martin. Ik ben wel een beetje fan van Tino Martin, want je weet altijd dat leuke liedje Hartslag van de Stad.
1: Ja.
2: Met Marten Hoogkamer volgens mij. Dat swingt zo lekker. De hartslag van de stad.
1: Ja, maar dat is niet het liedje wat we nu gaan laten horen.
2: Nee, maar dat heeft dit liedje ook een beetje. Nu snap ik wel een beetje de sound van Tino Martin. Hij doet het samen met Billy Dans. En het liedje heet... Ja, ik vind het heel grappig. Ik hoor niks geks.
1: Ja, wat dat betreft ben jij wel een beetje alle Nederlandse artiesten heel erg in de gaten aan het houden. Want ze komen ineens van overal en nergens vandaan. Ja, ineens zijn ze weer terug in de top 40.
2: Ik zag Django Wagner. Ze gaan nu allemaal een beetje de Latin sound op. Dus de Nederlandse artiesten gaan goed. Maar dit is een leuke. Ik hoor niks geks van Billy Dans en Tino Martin. Het is het nieuwe liedje van vandaag.

0: Dat was muziek van Fena Ramos, het leukste feestje. Nou ja, misschien heb je nog vandaag wel een lekker vakantie. Omdat je in het midden van Nederland woont of omdat je lekker in België woont. Ja, dan is het natuurlijk wel even het laatste feestje van de week voordat de vakantie begint. Want ja, iedereen die nu naar school is, ja, die hoort dit denk ik niet meer.
1: Die zitten al naar die juf of de meester te luisteren. En denken, oh, wat is het herfstvakantie?
0: Nou, de herfstvakantie staat sneller voor je deur dan je zou denken, hoor. Want meestal is het namelijk zo, ja, dat is even bijzonder dit. Maar meestal hebben we vakantie met Halloween. Maar dit jaar zijn de herfstvakanties al klaar als Halloween is. Gek eigenlijk, als je erover nadenkt.
1: Ja, de herfstvakantie is heel vroeg dit jaar, dat klopt.
0: Ja, heel vroeg.
1: Halloween is altijd het eind van de maand, toch?
0: Ja, dat is 31 oktober. Ja, klopt. Ja. Dus wat dat betreft, zoals ik al zei, die herfstvakantie komt er sneller aan dan je denkt. Ja.
1: Weet je wat er ook sneller aankomt dan je denkt? Het peuteruurtje, want dat begint over een paar minuutjes al.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Met allemaal leuke artiesten, waaronder muziek van Dikkie Dik. En over Dikkie Dik gesproken, ja, daar kan je natuurlijk lekker naar luisteren, naar de muziek. Maar je kan morgenochtend ook weer meedoen met de prijsvraag. Want deze hele week maak je kans op het doelboek van Dikkie Dik. Dus ik zou morgen vooral even opnieuw meedoen met de prijsvraag. Goed idee.
1: Ja. Leuk. Nou, en als je denkt, hoe kan ik dan meedoen? Dat kan morgenochtend in de ochtendshow. Dan spelen we de prijs vanaf voor Paul. Ja. En die ochtendshow die is er met Arnoud en Mayoni. En begint om 6 uur. Tot morgen.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nooit.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Aha!

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

als het stil is. Sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van.

0: Tot stil is. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eentje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Tijd om in te stappen. Want de bus gaat zo rijden.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Nul!
1: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
2: Ja, ik ben heel trots op ons.
3: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma. Wat spreken we af voor morgen? 9:00, Hallo Kids Radio natuurlijk.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat? Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
3: Hey, kijk uit, joh.
2: Een kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Je moet hier anders het kasteel schoonhouden dan. Kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik. Schat hemeltje rijk.
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja?
1: Ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Snapt u wel?
4: Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ha! Als ik het niet dacht. Mijn schat! De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, Wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar Hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera. Eén schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar Hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Woezel en Pip. Het is een nieuwe dag in de tovertuin. En Woezel voelt zich blij. Hij heeft zin om al zijn vriendjes te vertellen hoe lief hij ze vindt.
1: Hallo zonnetje. Goedemorgen vlindertje. Wat een fijne dag. Hallo tante Perenboom. Ik vind jou zo lief. Ik wou dat ik een peertje was. Dan kon ik de hele dag bij jou zijn. Hallo zingende tulpjes. Oh, ik vind jullie zo lief. Ik wou dat ik een liedje was. Dan kunnen jullie mij de hele dag zingen. La la la la la. Hallo, Woezel. Hey Pip, kom snel kijken. Zie je die wolk daar, Pip? Die lijkt een beetje op dat gekke hondje van tante Appeltak. En die daar, die ziet eruit als de wijze varen als hij 's ochtends wakker wordt.
2: ja, Woezel? Hm? Ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ja, nou, het is met niemand zo leuk spelen als met jou.
3: Ik kan altijd zo lekker in je staart bijten en zo.
2: Ik vind je lief. Ik vind jou de allerleukste.
1: Huh?
3: Je kan zo leuk blaffen en je hebt van die grappige grote oren. En ja, je ruikt zo lekker naar sloot. Woezel, er is niemand die zo lekker naar sloot ruikt als jij. Mwah. Vind je mij ook lief?
1: Huh?
3: Wat is er met je? Je bent helemaal rood, Woezel.
1: Nou, ik moet weg, Pip.
3: Hm?
2: Woezel.
3: Hey, Woezel. Waarom heb je je nou verstopt? Wil je niet met me spelen?
1: Nou, ik kan niet. Ik moet hier Perel oprapen van tante.
3: Zal ik je dan even helpen?
1: Nee, beter van niet.
4: Oh. Oh, Woezeltje, moet dat nou zo? Pip is toch je beste vriendje?
1: Oh, Pip. Pip, sorry. Ik bedoelde het niet zo, hoor. Echt niet.
3: Je vindt me niet leuk.
2: Wilbur!
3: Je zegt tegen iedereen in de tovertuin dat je ze lief vindt. Behalve tegen mij.
1: Ik vind je hartstikke leuk. Ik vind jou de leukste van de tovertuin. En van de hele wereld. Jij bent mijn beste vriendinnetje. Mwah. Wat is dat nou? Nou heb jij een rood hoofd.
3: Oh, dat had jij eerst ook.
1: Misschien komt het omdat we elkaar de allerleukste vinden.
3: Ja, Woezel.
1: Mwah.
3: Vriendjes?
1: Ja, beste vriendjes.
0: Wat een fijne dag in de tovertuin. Woezel en Pip, tante Perenboom, de wijze varen en de zingende tulpjes. Iedereen is blij.
5: Woezel en Pip!
6: Meer muziek, minder schermtijd.

Mariette wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje 4. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben de kroon.
2: Altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden, maar ik weet al wat. O, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje, dan word ik nog slimmer.
2: Goed, dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, Wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.
3: Knibbelknabbel knuisje, wie bonst daar ruw op mijn huisje?
2: Ik. Ik zoek een goed slaapdrankje. Eentje waarvan zelfs een draak, ik noem zomaar iemand, in slaap valt.
3: Dat heb ik wel, maar...
2: Dat kost zeker een goudstuk.
3: Precies. Voor niets gaat de zon op.
2: Alsjeblieft.
3: Denk eraan, het is sterk spul.
2: Ja.
3: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
2: Precies wat ik zoek. Draak! Draakje! Kom in!
4: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
2: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
4: Ik hoef geen fijn flesje.
2: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens ruilen.
4: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
5: Waarom mopper je zo?
4: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
5: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
4: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
5: Ik zie het al. De heks.
4: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
5: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
3: Ach, praat me er niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloeit eigenlijk het spitkruid.
5: Nou, pluk die dan.
3: Het is niet te vinden.
5: Oh.
3: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
5: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
3: Graag.
5: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
3: Vertel.
5: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
3: Een goudstuk?
5: Ja.
3: Vooruit dan.
5: Ga naar het Sprookjeskasteel. De 3e boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
4: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
0: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Arrivederci.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

We hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: stapjes.
1: Vliegensvlug.
0: Vliegensvlug.
1: Lekker draaien.
0: Lekker draaien.
1: In het rond.
0: In het rond.
1: Heel hard stampen.
0: Heel hard stampen.
1: Op de

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. X-Men.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Welkom bij de wereld van Studio 100!
3: De wereld van Studio 100.
4: Blij dat je er bent!
5: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
6: Lopper de Plop.
5: Ze zijn er allemaal bij.
7: Hallo iedereen!
4: Ja, leuk dat je er bent!
8: Hier vind je alles van K3.
4: Hoe goed is dat?
5: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
4: Joehoe!
5: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
4: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
9: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
6: Wow.
2: Hallo Kids Radio.
10: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
11: Schip ahoy, piraatjes.
5: Oké, daar gaan we.
2: De wereld van Studio 100.
12: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: piraat. Ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.
2: De wereld van Studio 100.

0: of heel erg vlug.
1: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
2: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
1: Maar zwaai dan met je oren.
2: Oei.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Hoe laat je het al uit?

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Schip ahoj, pirát!
1: Ah, mama!
0: Schip ahoj, banditjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
1: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimpje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen

0: de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: ben echt die grootste fan ooit.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo.

0: de duizendag van.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
0: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Bas.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar, ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb. Als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig. Een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen. Want die snoepten alleen maar van haar huis. En verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes. Voor het middageten. Of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet. En dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Hohoho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, hey, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit. Kom op. Steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, dom wicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Nou, kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, je bent toch dommer dan dom? Doe die deur open. Oh nee.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Toet, toet, kijk uit.
3: Hallo.
2: Toet, toet, kijk uit.
3: Ga je mee? Oh, wacht.
2: Toet, toet, kijk uit.
3: Is het al groen?

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
2: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeeroma...
2: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
3: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
4: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
5: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vochtinbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
2: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
2: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
0: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Woe!
2: Oh. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeeroma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
2: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaide haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag
2: zusje!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
3: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
3: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
5: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Dankjewel, kapitein. Ja, voordat u het weet, sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
3: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
3: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
3: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen. Want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons.
2: We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
3: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
2: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk. Ook

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Oh, dat scheelt.
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: snap ik het. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreeuw. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Zo, we zijn er!